0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Nog rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend walende reizigers rond.
6: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lekker en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
7: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
8: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
9: Wordt een lange reis?
8: Ja, een paar uurtjes erbij.
5: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
10: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
5: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finale van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
12: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard.
4: Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
9: Bij MyVisTech 500 gram kibbeling voor €11,95.
13: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
15: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
16: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
17: De radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, ton praten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta Concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem gezant Maya van Bijsterveld heeft maandag de haven van Werkendam bezocht. Ze kreeg van wethouder Pieter Neven een herziene brochure over de havenontwikkeling. Altena wil de maritieme sector verder laten groeien. Op korte termijn moet een insteekhaven extra kaderlengte opleveren, waarvoor de werkzaamheden mogelijk nog in 2026 beginnen. Ook liggen er plannen voor een derde haven. Een haalbaarheidsonderzoek noemt die uitbreiding onder voorwaarden mogelijk. De gemeenteraad beslist de komende periode over de vervolgstappen. Een nieuwe poging van buurtbewoners om de bouw van een appartementencomplex aan de waterlinie in Sleewijk tegen te houden is opnieuw mislukt. Dit keer draaide de rechtszaak om de mogelijke aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad. De rechter behandelde de zaak echter niet inhoudelijk, omdat de heiwerkzaamheden al waren afgerond en de bezwaarmaker geen procesbelang meer had. De bewoner en andere omwonenden geven de strijd niet op. Ze hebben inmiddels een nieuwe procedure gestart om de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan te vechten. Het regionaal ontwikkelingsbedrijf, Bedrijventerreinen en Kibon Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kibon elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Merkje op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaden een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44. En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Het Alzheimer Café Altena houdt op maandag 13 juli weer een bijeenkomst in de Nieuwenaar aan de Antonialaan 16 in Almkerk. De avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en andere belangstellenden. Tijdens de avond is er ruimte voor ontmoeting, het delen van ervaringen en het krijgen van informatie over dementie en de ondersteuning die beschikbaar is. De inloop is vanaf 7 uur. Het programma is van 9:30 tot 9:30. Meer informatie over het Alzheimer Café in de via de website alzheimer-nederland.nl/regio's/Breda en omstreken. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuur, historie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
8: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
7: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
9: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
7: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Schouwen is een lading van een vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn...

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: regio-info.
1: Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musket schieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entree-ticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie. In de wijk De Rode Kamer in Hank is er een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
0: Ontdek het geluid van de gemeente Altena. Bij

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Het college van burgemeester en wethouders van Altena weigert definitief twee aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij een orchideeënkwekerij aan de Middenweg in Andel. Het gaat om plannen voor zowel kleinschalige als seizoensgebonden huisvesting op het terrein van het bedrijf. De ondernemer maakte bezwaar nadat de aanvragen vorig jaar waren afgewezen. Na een nieuwe beoordeling, mede op basis van een advies van de bezwarencommissie en een uitspraak van de Raad van State, ziet het college geen aanleiding om de plannen alsnog goed te keuren. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudrichem en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op drie manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in De Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Veerdienst Riveer vaart in juli en augustus volgens de midzomerdienstregeling. Dat betekent dat ook op de route Gorkum, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam aangepaste vaarttijden gelden. Reizigers wordt aangeraden vooraf de actuele vaarttijden te controleren. Verder varen tijdens de zomermaanden de voet- en fietsverriggen dagelijks naar onder meer Slot Noevestein en Fort Vuren. En blijft buiten de reguliere dienstregeling de watertaxi beschikbaar voor vervoer op maat, bijvoorbeeld in de avonduren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Het is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12, Utrecht richting Den Haag, is bij knooppunt Schouwen vrachtwagen een lading verloren. Drie rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst

0: foto's en verhalen uit de geschiedenis van de pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van de slimste pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis. Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeraspirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbosbier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewde. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
6: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je 1 voor 1 alles weg wat de kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
5: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
7: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit we zijn voortgekomen.
5: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep een uur oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een 15 minuten vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen zijn lading verloren. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Bij MyVisTech 500 gram kibbeling voor €11,95.
4: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio Info.
0: Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen zaterdag 4 juli gaan genieten van de 31ste Altena Tourtocht voor oldtimers. De jaarlijkse rit van Stichting Altena Cours staat open voor personenauto's, vrachtwagens en motorfietsen van 25 jaar en ouder. De ontvangst van deelnemers is vanaf 9 uur bij het Verlaat Nooit Gedacht in Almkerk. Na een welkomstwoord vertrekt de toertocht om 11:30 voor een route door de regio met onderweg een tussenstop. Rond 4 uur worden de deelnemers weer terug verwacht in Almkerk. Op de dag zelf bedraagt het inschrijfgeld €20. Meer informatie en aanmelden kan door de website te bezoeken altenacours.nl. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem gezant Maya van Bijsterveld heeft maandag de haven van Werkendam bezocht. Ze kreeg van wethouder Pieter Neven een herziene brochure over de havenontwikkeling. Altena wil de maritieme sector verder laten groeien. Op korte termijn moet een insteekhaven extra kaderlengte opleveren, waarvoor de werkzaamheden mogelijk nog in 2026 beginnen. Ook liggen er plannen voor een derde haven. Een haalbaarheidsonderzoek noemt die uitbreiding onder voorwaarden mogelijk. De gemeenteraad beslist de komende periode over de vervolgstappen. Een nieuwe poging van buurtbewoners om de bouw van een appartementencomplex aan de waterlinie in Sleewijk tegen te houden is opnieuw mislukt. Dit keer draaide de rechtszaak om de mogelijke aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad. De rechter behandelde de zaak echter niet inhoudelijk, omdat de heiwerkzaamheden al waren afgerond en de bezwaarmaker geen procesbelang meer had. De bewoner en andere omwonenden geven de strijd niet op. Ze hebben inmiddels een nieuwe procedure gestart om de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan te vechten. Het regionaal ontwikkelingsbedrijf, Bedrijventerreinen en Kiebon Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kiebon elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de afrit Everding heb je 40 minuten vertraging. De A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hierdoor dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40ste editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Werkendam staat op 3 en 4 juli volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
7: Tim Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door de afsluiting van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everding een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp nog 20 minuten oponthoud. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 40 minuten oponthoud. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt ongeveer tot 11 uur. En dan tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven.
0: www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: regio-info.
1: De hervormde gemeente Ichtus in Sleewijk houdt op zondag 26 juli een zomergezinszangdienst in het oude kerkje aan het kerkeinde. De dienst begint om 9:30 en staat in het teken van samenzang. Tijdens de bijeenkomst worden bekende christelijke liederen gezongen over lofprijzing, hoop en de wederkomst. Klassiekers als Hoe groot zijt gij en Wat de toekomst brengen mogen maken, maken deel uit van het programma. Iedereen is van harte welkom om de zangdienst bij te wonen. De toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziek.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Het college van burgemeester en wethouders van Altena weigert definitief twee aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij een orchideeënkwekerij aan de Middenweg in Andel. Het gaat om plannen voor zowel kleinschalige als seizoensgebonden huisvesting op het terrein van het bedrijf. De ondernemer maakte bezwaar nadat de aanvragen vorig jaar waren afgewezen. Na een nieuwe beoordeling, mede op basis van een advies van de bezwarencommissie en een uitspraak van de Raad van State, ziet het college geen aanleiding om de plannen alsnog goed te keuren. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudrichem en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op drie manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in De Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Veerdienst Riveer vaart in juli en augustus volgens de midzomerdienstregeling. Dat betekent dat ook op de route Gorkum, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam aangepaste vaarttijden gelden. Reizigers wordt aangeraden vooraf de actuele vaarttijden te controleren. Verder varen tijdens de zomermaanden de voet- en fietsverriggen dagelijks naar onder meer Slot Nieuwenstein en Fort Vuren. En blijft buiten de reguliere dienstregeling de watertaxi beschikbaar voor vervoer op maat, bijvoorbeeld in de avonduren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. De vrachtwagen verloor daar zijn lading en daardoor zijn drie rijstroken dicht. Je kan omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Op de A37, Duitse grens richting Hogeveen, is bij Hogeveen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest is een caravan geschaard en daardoor heb je 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement, dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwense Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de 3e divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry Derouw. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de 1e divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Pankhurst. Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de 3e editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event.

0: Meer informatie over de Cars & Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen 20 minuten oponthoud. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Reewijk een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
11: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
10: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor 11,95.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem gezant Maya van Bijsterveld heeft maandag de haven van Werkendam bezocht. Ze kreeg van wethouder Pieter Neven een herziene brochure over de havenontwikkeling. Altena wil de maritieme sector verder laten groeien. Op korte termijn moet een insteekhaven extra kaderlengte opleveren, waarvoor de werkzaamheden mogelijk nog in 2026 beginnen. Ook liggen er plannen voor een derde haven. Een haalbaarheidsonderzoek noemt die uitbreiding onder voorwaarden mogelijk. De gemeenteraad beslist de komende periode over de vervolgstappen. Een nieuwe poging van buurtbewoners om de bouw van een appartementencomplex aan de waterlinie in Sleewijk tegen te houden is opnieuw mislukt. Dit keer draaide de rechtszaak om de mogelijke aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad. De rechter behandelde de zaak echter niet inhoudelijk, omdat de heiwerkzaamheden al waren afgerond en de bezwaarmaker geen procesbelang meer had. De bewoner en andere omwonenden geven de strijd niet op. Ze hebben inmiddels een nieuwe procedure gestart om de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan te vechten. Het regionaal ontwikkelingsbedrijf, Bedrijventerreinen en Kibon Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kibon elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude-Dorp 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Gouwen 10 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn hier dicht. En de A15 richting Rotterdam heb je bij Sliedrecht West 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenland.

0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
1: Kijk op onze website radioafm.nl.
2: Altena's beste muziekmix.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Dit is AFM.

0: is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Eindhoven staat bij Roosteren een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 5 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Socutera.
0: met CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op vrijdag 3 juli organiseert Gein op het Plein weer het jaarlijkse buurtfestival op de parkeerplaats aan de Singel 16 in Nieuwendijk. Van 2 tot 11 is er weer een gevarieerd programma voor jong en oud. Het thema deze editie is Tiroler. Bezoekers kunnen gaan genieten van optredens, springkussens, schminken en andere activiteiten. Hoewel het festival een Tiroler thema heeft, belooft de organisatie een afwisselend muzikaal programma. Het buurtfestival Nieuwendijk is bedoeld als een gezellige ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers. Meer informatie is te vinden op hun website geinophetplein.nl of via de Facebookpagina van Gein op het Plein. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuurhistorie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. AFM.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Het college van burgemeester en wethouders van Altena weigert definitief twee aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij een orchideeënkwekerij aan de Middenweg in Andel. Het gaat om plannen voor zowel kleinschalige als seizoensgebonden huisvesting op het terrein van het bedrijf. De ondernemer maakte bezwaar nadat de aanvragen vorig jaar waren afgewezen. Na een nieuwe beoordeling, mede op basis van een advies van de bezwarencommissie en een uitspraak van de Raad van State, ziet het college geen aanleiding om de plannen alsnog goed te keuren. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudrichem en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op drie manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in De Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Veerdienst Riveer vaart in juli en augustus volgens de midzomerdienstregeling. Dat betekent dat ook op de route Gorkum, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam aangepaste vaarttijden gelden. Reizigers wordt aangeraden vooraf de actuele vaarttijden te controleren. Verder varen tijdens de zomermaanden de voet- en fietsverrigen dagelijks naar onder meer Slot Noevestein en Fort Vuren. En blijft buiten de reguliere dienstregeling de watertaxi beschikbaar voor vervoer op maat, bijvoorbeeld in de avonduren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musket schieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entree-ticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. AFM.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Woonidee, Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: Woonidee, dat is mijn idee.
4: Woonidee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
13: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
14: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
10: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
15: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In de wijk De Rode Kamer in Hank is er dus een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een speciaal jubileummuseum bekijken met foto's en verhalen uit de geschiedenis van De Pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van De Slimste Pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Wij zijn de radio.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem gezant Maya van Bijsterveld heeft maandag de haven van Werkendam bezocht. Ze kreeg van wethouder Pieter Neven een herziene brochure over de havenontwikkeling. Altena wil de maritieme sector verder laten groeien. Op korte termijn moet een insteekhaven extra kaderlengte opleveren, waarvoor de werkzaamheden mogelijk nog in 2026 beginnen. Ook liggen er plannen voor een derde haven. Een haalbaarheidsonderzoek noemt die uitbreiding onder voorwaarden mogelijk. De gemeenteraad beslist de komende periode over de vervolgstappen. Een nieuwe poging van buurtbewoners om de bouw van een appartementencomplex aan de waterlinie in Sleewijk tegen te houden is opnieuw mislukt. Dit keer draaide de rechtszaak om de mogelijke aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad. De rechter behandelde de zaak echter niet inhoudelijk, omdat de heiwerkzaamheden al waren afgerond en de bezwaarmaker geen procesbelang meer had. De bewoner en andere omwonenden geven de strijd niet op. Ze hebben inmiddels een nieuwe procedure gestart om de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan te vechten. Het regionaal ontwikkelingsbedrijf, Bedrijventerreinen en Kiebon Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kiebon elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij afrit Everdingen. Hierdoor heb je een uur vertraging, want twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op de A2 richting Den Bosch heb je tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Dan naar de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor de brug bij Gorkum 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeraspirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbos bier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor er kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. De derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everding een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Dan naar de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Woerden ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook moet je hier missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En iets verderop op de A12 tussen Bodegraven en Gouda 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen.
5: A style for every story.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen zaterdag 4 juli gaan genieten van de 31ste Altena Toertocht voor Oldtimers. De jaarlijkse rit van Stichting Altena Cours staat open voor personenauto's, vrachtwagens en motorfietsen van 25 jaar en ouder. De ontvangst van deelnemers is vanaf 9 uur bij het Verlaat Nooit Gedacht in Almkerk. Na een welkomstwoord vertrekt de toertocht om 11:30 voor een route door de regio met onderweg een tussenstop. Rond 4 uur worden de deelnemers weer terug verwacht in Almkerk. Op de dag zelf bedraagt het inschrijfgeld €20. Meer informatie en aanmelden kan door de website te bezoeken altenacours.nl. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Het college van burgemeester en wethouders van Altena weigert definitief twee aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij een orchideeënkwekerij aan de Middenweg in Andel. Het gaat om plannen voor zowel kleinschalige als seizoensgebonden huisvesting op het terrein van het bedrijf. De ondernemer maakte bezwaar nadat de aanvragen vorig jaar waren afgewezen. Na een nieuwe beoordeling, mede op basis van een advies van de bezwarencommissie en een uitspraak van de Raad van State, ziet het college geen aanleiding om de plannen alsnog goed te keuren. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudrichem en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op drie manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in De Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Veerdienst Riveer vaart in juli en augustus volgens de midzomerdienstregeling. Dat betekent dat ook op de route Gorkum, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam aangepaste vaarttijden gelden. Reizigers wordt aangeraden vooraf de actuele vaarttijden te controleren. Verder varen tijdens de zomermaanden de voet- en fietsverriggen dagelijks naar onder meer Slot Noevestein en Fort Vuren. En blijft buiten de reguliere dienstregeling de watertaxi beschikbaar voor vervoer op maat, bijvoorbeeld in de avonduren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen knooppunt Del en Everdingen een half uur vertraging. Door opruimwerk na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden, 20 minuten vertraging door een ongeval. Maar hier is de weg weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Erfgoed Altena organiseert op woensdag september hun erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40ste editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwse Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de derde divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry de Ruil. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de eerste divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Pankhurst.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Katrien Stapel met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden kitty-kotty-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je 10 minuten vertraging voor knooppunt Everdingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op dus. Tussen Oude Rijn en Everdingen ook 10 minuten vertraging. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot, 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meteren en Arkel. Is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Bij My Vistek, 500 gram kibbeling voor €11,95.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: Radio-info.
1: Werkendam staat op 3 en 4 juli, volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl. Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem gezant Maya van Bijsterveld heeft maandag de haven van Werkendam bezocht. Ze kreeg van wethouder Pieter Neven een herziene brochure over de havenontwikkeling. Altena wil de maritieme sector verder laten groeien. Op korte termijn moet een insteekhaven extra kaderlengte opleveren, waarvoor de werkzaamheden mogelijk nog in 2026 beginnen. Ook liggen er plannen voor een derde haven. Een haalbaarheidsonderzoek noemt die uitbreiding onder voorwaarden mogelijk. De gemeenteraad beslist de komende periode over de vervolgstappen. Een nieuwe poging van buurtbewoners om de bouw van een appartementencomplex aan de waterlinie in Sleewijk tegen te houden is opnieuw mislukt. Dit keer draaide de rechtszaak om de mogelijke aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad. De rechter behandelde de zaak echter niet inhoudelijk, omdat de heiwerkzaamheden al waren afgerond en de bezwaarmaker geen procesbelang meer had. De bewoner en andere omwonenden geven de strijd niet op. Ze hebben inmiddels een nieuwe procedure gestart om de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan te vechten. Het regionaal ontwikkelingsbedrijf, Bedrijventerreinen en Kibon Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van de nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kiboom elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
6: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
7: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
6: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond, zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10:00 uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Weer zon- en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dit is AFM.
14: Verkeersinformatie.
15: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bijna een uur extra tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De twee linkerrijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En de andere kant op is daardoor de linkerrijstrook afgesloten. En dat levert tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer in de richting van Alkmaar drie kwartier vertraging op. A27 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, dat komt door bergingswerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
16: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
12: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
16: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
17: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
12: Radioreclame via AFM werkt.
16: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
18: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
19: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
18: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
20: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
21: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
22: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM.

0: here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Het college van burgemeester en wethouders van Altena weigert definitief twee aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij een orchideeënkwekerij aan de Middenweg in Andel. Het gaat om plannen voor zowel kleinschalige als seizoensgebonden huisvesting op het terrein van het bedrijf. De ondernemer maakte bezwaar nadat de aanvragen vorig jaar waren afgewezen. Na een nieuwe beoordeling, mede op basis van een advies van de bezwarencommissie en een uitspraak van de Raad van State, ziet het college geen aanleiding om de plannen alsnog goed te keuren. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudrichem en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op drie manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in De Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Veerdienst Riveer vaart in juli en augustus volgens de midzomerdienstregeling. Dat betekent dat ook op de route Gorkum, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam aangepaste vaarttijden gelden. Reizigers wordt aangeraden vooraf de actuele vaarttijden te controleren. Verder varen tijdens de zomermaanden de voet- en fietsverriggen dagelijks naar onder meer Slot Noevestein en Fort Vuren. En blijft buiten de reguliere dienstregeling de watertaxi beschikbaar voor vervoer op maat, bijvoorbeeld in de avonduren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je een uur vertraging. In beide richtingen zijn er twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk. Daarom heb je de andere kant op ook een uur extra nodig. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena.

0: ZFM. Regio-info.
1: Het Alzheimer Café Altena houdt op maandag 13 juli weer een bijeenkomst in de Nieuwenaar aan de Antonialaan 16 in Almkerk. De avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en andere belangstellenden. Tijdens de avond is er ruimte voor ontmoeting, het delen van ervaringen en het krijgen van informatie over dementie en de ondersteuning die beschikbaar is. De inloop is vanaf 7 uur.

0: thema heeft, belooft de organisatie een afwisselend muzikaal programma. Het buurtfestival Nieuwendijk is bedoeld als een gezellige ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers. Meer informatie is te vinden op hun website geinophetplein.nl of via de Facebookpagina van Gein op het Plein.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En ja, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het op onthoud 3 kwartier. Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam, tussen Knoppet Hofvliet en Rijswijk, een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar, tussen Knoppet Velzen en Knoppet Kooimeer, 1 uur vertraging. En de andere kant op, tussen Knoppet Kooimeer en Akersloot, ook 1 uur extra. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle, tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet, 3 kwartier extra. Door een ongeluk rijdt het langzaam over 9 kilometer, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musketschieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entreeticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie. De hervormde gemeente Ichtus in Sleewijk houdt op zondag 26 juli een zomergezinszangdienst in het oude kerkje aan het kerkeinde. De dienst begint om 9:30 en staat in het teken van samenzang. Tijdens de bijeenkomst worden bekende christelijke liederen gezongen over lofprijzing, hoop en de wederkomst. Klassiekers als Hoe groot zijt gij en Wat de toekomst brengen mogen maken, maken deel uit van het programma. Iedereen is van harte welkom om de zangdienst bij te wonen. De toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem gezant Maya van Bijsterveld heeft maandag de haven van Werkendam bezocht. Ze kreeg van wethouder Pieter Neven een herziene brochure over de havenontwikkeling. Altena wil de maritieme sector verder laten groeien. Op korte termijn moet een insteekhaven extra kaderlengte opleveren, waarvoor de werkzaamheden mogelijk nog in 2026 beginnen. Ook liggen er plannen voor een derde haven. Een haalbaarheidsonderzoek noemt die uitbreiding onder voorwaarden mogelijk. De gemeenteraad beslist de komende periode over de vervolgstappen. Een nieuwe poging van buurtbewoners om de bouw van een appartementencomplex aan de waterlinie in Sleewijk tegen te houden is opnieuw mislukt. Dit keer draaide de rechtszaak om de mogelijke aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad. De rechter behandelde de zaak echter niet inhoudelijk, omdat de heiwerkzaamheden al waren afgerond en de bezwaarmaker geen procesbelang meer had. De bewoner en andere omwonenden geven de strijd niet op. Ze hebben inmiddels een nieuwe procedure gestart om de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan te vechten. Het regionaal ontwikkelingsbedrijf, Bedrijventerreinen en Kibon Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kibon elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten lang onderweg tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuurhistorie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museumeiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen.

0: Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Dit is Are You Ready?

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt AMREF Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt er voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam heb je een 30 minuten vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Door een 2-tal ongelukken. rijdt het langzaam tussen Tijnje en knooppunt Dracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Daardoor loopt het wel vast op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om. Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In de wijk De Rode Kamer in Hank is er dus een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een speciaal jubileummuseum bekijken met foto's en verhalen uit de geschiedenis van De Pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van De Slimste Pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.
1: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van de Heuvel. Het college van burgemeester en wethouders van Altena weigert definitief twee aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij een orchideeënkwekerij aan de Middenweg in Andel. Het gaat om plannen voor zowel kleinschalige als seizoensgebonden huisvesting op het terrein van het bedrijf. De ondernemer maakte bezwaar nadat de aanvragen vorig jaar waren afgewezen. Na een nieuwe beoordeling, mede op basis van een advies van de bezwarencommissie en een uitspraak van de Raad van State, ziet het college geen aanleiding om de plannen alsnog goed te keuren. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudrichem en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op drie manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in De Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Veerdienst Riveer vaart in juli en augustus volgens de midzomerdienstregeling. Dat betekent dat ook op de route Gorkum, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam aangepaste vaarttijden gelden. Reizigers wordt aangeraden vooraf de actuele vaarttijden te controleren. Verder varen tijdens de zomermaanden de voet- en fietsverriggen dagelijks naar onder meer Slot Noevestein en Fort Vuren. En blijft buiten de reguliere dienstregeling de watertaxi beschikbaar voor vervoer op maat, bijvoorbeeld in de avonduren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Heel langzaam nemen de files af in lengte. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen heb je nog 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Tijnje en Drachten. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Knoppen Lunette 25 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerk, je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Osse-Oost en Ravenstein een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En daardoor heb je ook een half uur vertraging op de A59 Den Bosch richting Os voor het knooppunt Bouwgraven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeraspirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbos bier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: worden.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
8: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
9: Mevrouw Keijzer.
8: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, of ze vergeten.
9: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
7: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het opnieuw vast. Tussen Hoogmade en Ypenburg heb je 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijst ook dicht. De A16 naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
13: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
14: WoonIdee. Dat is mijn idee.
15: WoonIdee in Veen.
14: Aan de Begijnhof.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen zaterdag 4 juli gaan genieten van de 31ste Altena Tourtocht voor oldtimers. De jaarlijkse rit van Stichting Altena Cours staat open voor personenauto's, vrachtwagens en motorfietsen van 25 jaar en ouder. De ontvangst van deelnemers is vanaf 9 uur bij het Verlaat Nooit Gedacht in Almkerk. Na een welkomstwoord vertrekt de toertocht om 11:30 voor een route door de regio met onderweg een tussenstop. Rond 4 uur worden de deelnemers weer terug verwacht in Almkerk. Op de dag zelf bedraagt het inschrijfgeld €20. Meer informatie en aanmelden kan door de website te bezoeken altenacours.nl. Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement, dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwense Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de 3e divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry Derel. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de 1e divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Pankhurst.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem gezant Maya van Bijsterveld heeft maandag de haven van Werkendam bezocht. Ze kreeg van wethouder Pieter Neven een herziene brochure over de havenontwikkeling. Altena wil de maritieme sector verder laten groeien. Op korte termijn moet een insteekhaven extra kaderlengte opleveren, waarvoor de werkzaamheden mogelijk nog in 2026 beginnen. Ook liggen er plannen voor een derde haven. Een haalbaarheidsonderzoek noemt die uitbreiding onder voorwaarden mogelijk. De gemeenteraad beslist de komende periode over de vervolgstappen. Een nieuwe poging van buurtbewoners om de bouw van een appartementencomplex aan de waterlinie in Sleewijk tegen te houden is opnieuw mislukt. Dit keer draaide de rechtszaak om de mogelijke aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad. De rechter behandelde de zaak echter niet inhoudelijk, omdat de heiwerkzaamheden al waren afgerond en de bezwaarmaker geen procesbelang meer had. De bewoner en andere omwonenden geven de strijd niet op. Ze hebben inmiddels een nieuwe procedure gestart om de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan te vechten. Het regionaal ontwikkelingsbedrijf, Bedrijventerreinen en Kibon Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kibon elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Plaspoortpolder. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. En de A12 richting Duitsland voor de Duitse grens doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en 3:30 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4:00 de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Carton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel heb je nu een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
2: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
14: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
15: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
2: non-stop muziek.
7: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
8: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
7: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
9: Now that the game, I saw it. Ah! Oh my god! We just won! Oh my god! Congo just won! And as you can see, it is going crazy!
7: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
10: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
12: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
11: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
13: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling.
6: Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
16: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
16: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
17: Met nu
16: non-stop muziek.
17: Dit is AFM.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
7: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
6: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
8: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
6: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging tussen de Bilt en Knooppunt Lunetten. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
11: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
12: Met nu
11: Altena's relaxte muziekavond.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
5: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Dennis Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is
0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
11: Met nu
10: Altena's relaxte muziekavond.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is